Was een moer. En je stil weer een deel van mij beet. En in slaap val je aan. En iedereen probeert mij reed. Die niet bij je wil boer. En ik vond er op het vat wat ik eet.

0: radio. Internet radio met style.
1: Kom luister nou Kantoortyd met Philip. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10. Op Gaan Groot Radio. Jou internet radio met style.
2: Gaan Groot Radio.
3: Internet radio met style.

Ja, so 14 minute oor 9. Liefde en omgees verniet, jy kan elke dag uitdeel, sonder dat dit ooit opraak. Dit kos jou nie 'n sent nie, maar dis goud werd vir ander. So deel omgee en liefde uit vandag. En my sekretaresse is terug en sy is besig met haar naaldwerk.

0: Ja, kyk, moenie toelaat dat iemand wat nog nooit in jou skoene gestaan het, vir jou vertel hoe om jou veters vas te maak nie.
1: Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 format aan musiek@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met styl.
0: 'N splinter nuwe enetjie van Franja Du Plessis, slat hard. Ja.

0: gegeven.
1: Hallo jullie, mijn naam is Mabel Spanellis.
2: Ludwig City Club is waar die wereld wil kom haal.
1: Ons doen het in stijl.
2: Als een zwakke munt in jou stref, het my ziel met mij verdwaal. Bij Joe's Beer House in Windhoek, het my asem weggeslaan.
1: Met gaan groot radio.

Hallo, ek is Sybrand Strauss. Jy luister na Gaan Groot Radio, internetradio met styl.